stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer Radio.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: ABB moet extra maatregelen nemen voor de gebruik Copilot en KLM en Defensie breiden samenwerking uit. De gemeente Haarlemmermeer mag Microsoft 365 Copilot nog niet inzetten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens, de AP, voldoet het voorgenomen gebruik niet aan de privacywet AVG. Eerst moeten aanvullende maatregelen worden genomen en moet meer duidelijkheid worden verkregen van Microsoft. De AP is wel positief over de zorgvuldige aanpak van de gemeente, die eerst advies vroeg en met een kleinschalige pilot wilde starten. Volgens de toezichthouder moeten organisaties vooraf precies vastleggen waarvoor AI wordt gebruikt, zorgen voor goede toegangsrechten en medewerkers de uitkomsten laten controleren. Het advies kan ook voor andere overheidsorganisaties een waardevol referentiekader zijn. KLM en Defensie breiden hun samenwerking verder uit. Een jaar na het sluiten van een convenant gaan 6 KLM-piloten als reservist aan de slag bij Defensie, terwijl ze ook nog voor de luchtvaartmaatschappij blijven werken. Daarnaast wordt een KLM-piloot 4 jaar gedetacheerd naar Texas om gevechtsvliegers op te leiden. De samenwerking richt zich op kennisdeling, opleidingen, onderhoud en innovatie. KLM benadrukt dat het een commerciële luchtvaartmaatschappij blijft en geen militaire operaties uitvoert. Ook onderzoeken KLM en Defensie samenwerking op het gebied van duurzame luchtvaartbrandstoffen en slimmer, digitaler vliegtuigonderhoud via het Hyperion-project. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er nogal wat bewolking, maar in de middag breekt de zon door. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden en er waait erbij een matige noord- en latere zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden.

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid

0: de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

du hast mich. Du hast mich.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: MBO College Airport vernieuwt campus in Hoofddorp en roze woensdag op tweede vierdaagse dag.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlem en weer radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Van bloemenzaad tot biodiversiteit en verkeersongeval in Hoofddorp. Bloemenweides zijn niet alleen kleurrijk, maar ook van groot belang voor de biodiversiteit. Tijdens de oogst van bloemzaad op een 1,5 hectare grote bloemenweide bleek hoeveel leven ze aantrekken. Honderden vlinders en andere insecten profiteren van de grote variatie aan inheemse bloemen. Meergroen beheert inmiddels bijna 30 hectare bloemenweides. Goed biologisch bloemenzaad is kostbaar, waardoor de organisatie steeds vaker eigen zaad oogst. Vorig jaar leverde dat 80 kilo op, voldoende voor ruim 6,5 hectare bloemenweiden. Om de oogst te vergroten wordt geëxperimenteerd met elektrische bladzuigers. Daarmee werd in 2 dagen ruim 5 kilo bloemenzaad verzameld. 10 keer zoveel als met handmatige oogsten. Ook de voedselproductie bereikte deze zomer een hoogtepunt. De oogst van onder meer tomaten, courgettes, bonen en komkommers steeg sterk. De groenten gaan naar vrijwilligers, eigen groentewinkels, biologische markten en andere afnemers. Op de kruising van de Van Heuvel-Goedhartlaan met de Polaris Avenue heeft woensdagmiddag rond 1 uur een verkeersongeval plaatsgevonden. Meerdere hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. Naast de politie- en ambulancedienst werd ook de brandweer gealarmeerd om assistentie te verlenen bij het incident. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel voertuigen bij de aanrijding betrokken waren en of er personen gewond zijn geraakt. Het verkeer op en rond de kruising ondervond hinder door het ongeval. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er nogal wat bewolking, maar in de middag breekt de zon door. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden en er waait daarbij een matige noord- en later zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, de enkel komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
5: Oh.
4: En de blaren.
5: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. Wel de hele onderkant.
5: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: London Beat, hoorde je. I've been thinking about you. Goedemorgen.
1: Ruud Kloes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. Nou, die zijn er vast wel met deze schoolvakanties en uiteraard weer muziek. Wat dacht je van de B-52's, Gilbert O'Sullivan, The Verve? Maar eerst muziek van eigen bodem, Martin Garrix, samen met zijn maatje Ed Sheeran. Hier is Repeat It.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: hoorde de B-52's met Love Shack.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, hoor in het graag.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Haarlemmermeer moet extra maatregelen nemen voor de gebruik Copilot en KLM en Defensie breiden samenwerking uit. De gemeente Haarlemmermeer mag Microsoft 365 Copilot nog niet inzetten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens, de AP, voldoet het voorgenomen gebruik niet aan de privacywet AVG. Eerst moeten aanvullende maatregelen worden genomen en moet meer duidelijkheid worden verkregen van Microsoft. De AP is wel positief over de zorgvuldige aanpak van de gemeente, die eerst advies vroeg en met een kleinschalige pilot wilde starten. Volgens de toezichthouder moeten organisaties vooraf precies vastleggen waarvoor AI wordt gebruikt, zorgen voor goede toegangsrechten en medewerkers de uitkomsten laten controleren. Het advies kan ook voor andere overheidsorganisaties een waardevol referentiekader zijn. KLM en Defensie breiden hun samenwerking verder uit. Een jaar na het sluiten van een convenant gaan 6 KLM-piloten als reservist aan de slag bij Defensie, terwijl ze ook nog voor de luchtvaartmaatschappij blijven werken. Daarnaast wordt een KLM-piloot 4 jaar gedetacheerd naar Texas om gevechtsvliegers op te leiden. De samenwerking richt zich op kennisdeling, opleidingen, onderhoud en innovatie. KLM benadrukt dat het een commerciële luchtvaartmaatschappij blijft en geen militaire operaties uitvoert. Ook onderzoeken KLM en Defensie samenwerking op het gebied van duurzame luchtvaartbrandstoffen en slimmer digitaler vliegtuigonderhoud via het Hyperion-project. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er nogal wat bewolking, maar in de middag breekt de zon door. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden en er waait daarbij een matige noord- en latere zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meer Radio.

0: van jou.
1: Door de Emma Heesters met de supertrack van deze week. Hart te breken.
2: De Meer Radio ontbijtplaat.
1: De ontbijtplaat is die keer aangevraagd door Lisa. Lisa die kwam vanuit Amerika in Nederland wonen vanwege haar Nederlandse man. Voordat ze naar Hoofddorp verhuisde, woonde ze eerst in Waddinxveen. En wie zag ze tot haar grote verrassing bij de plaatselijke supermarkt zijn boodschapjes doen? Mr. George Baker himself. Dit nummer, die vraagt ze aan, want die kennen ze ook nog uit Amerika. Paloma Blanca van de George Baker Selection.

0: You're the Voice, sorry, van John Farnham.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In Kaapstad leidde een baviaan genaamd Fred een bende die systematisch huizen en auto's binnenviel om voedsel te stelen. Waarna hij in 2011 na vele overlastklachten werd ingeslapen.

Je hoort Dance the Night Away van The Mavericks. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur gaan we eruit met Jax Jones. Brief, tot zo, na het nieuws.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Canada will do whatever it takes to build our.
4: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
2: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
2: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws,

0: Dat was Skid Rock met All Summer Long.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen en welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je daar verwachten? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan ook kijken, leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En we hebben muziekkolumneer van Fleetwood Mac, Mungo Jerry, Nina, maar nu eerst Miles Smith samen met Now Horan, Drive Safe.

0: Mango Jerry was dat. Lekker zomersplaatje in de summertime.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Hoewel het een klein Brits territorium was tot afgrijzen van Argentinië, is met slechts een paar duizend inwoners, hebben de Falklandeilanden hun eigen nationale voetbalteam. Met het inmiddels uitgestorven Falkland Wolf in het logo.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: MBO College Airport vernieuwt campus in Hoofddorp en roze woensdag op tweede vierdaagse dag. MBO College Airport vernieuwt de komende jaren de leeromgeving op de bestaande campus in Hoofddorp. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd terwijl het onderwijs gewoon doorgaat. De oplevering staat gepland voor 2028. Met de vernieuwing wil de school onderwijs, praktijk en samenwerking met het bedrijfsleven beter op elkaar laten aansluiten. Er komt meer ruimte voor praktijkgericht leren en ontmoeting tussen opleidingen. Bedrijven uit de luchtvaart en logistieke sector blijven betrokken via stages, gastlessen en praktijkopdrachten. Volgens MBO College Airport moet de vernieuwde campus studenten beter voorbereiden op een baan in de praktijk. De tweede vierdaagse dag begon met mot en lichte regen en is traditioneel de dag van wiegen, ook al bekend als Roze Woensdag, vertelde deelnemer Gijs-Dirk Zwager uit Hoofddorp aan de verslaggever van Meer Radio. Het weer zorgde voor een koele, grijze start, al liet de zon zich ook af en toe zien. Ideaal wandelweer dus. In Alverna genoten de deelnemers van muziek en een uitbundige sfeer. Ook in Wiegen was het, ondanks de enorme drukte, één groot feest langs de route. Minder soepel verliep het traject richting Weurt. Door de smalle straten ontstonden flinke opstoppingen en konden wandelaars maar langzaam doorlopen. De etappe duurde daarom voor velen anderhalf uur langer dan de eerste wandeldag. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er nogal wat bewolking, maar in de middag breekt de zon door. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden en er waait erbij een matige noord- en latere zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer.

0: You're the Taylor Swift met Shake It Off.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Een zomerse festivaldag beleef je tussen de boomgaarden van landgoed de Obbenhorst tijdens het Botanic Festival. Op zaterdag 25 juli verandert het landgoed in een festivalterrein met twee podia, live muziek, kunst, vintage en lekker eten. Verwacht een zorgvuldig samengestelde line-up met house en elektronische muziek, van energieke sets overdag tot diepere sounds in het bos. Tussen de perenbomen en bosbaden is volop ruimte om nieuwe muziek te ontdekken, kunst te bekijken of even tot rust te komen. Zaterdag 25 juli van 12 uur tot middernacht bij landgoed De Obbenhorst aan de Lisseweg 481 in Lissebroek.

0: Dat was Natasha Bedingfield, These Words.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Uit algemeen geuite online frustraties en opmerkingen op het forum van Reddit blijkt dat veel mensen TIL in eerste instantie verkeerd interpreteren als true in life, in plaats van de correcte betekenis, en dat is Today I Learned.

Foreigner, een nummer uit 1977, Cold as Ice. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met een nummer van de laatste album van de Rolling Stones. En het nummer heet In the Stars. Een hele fijne dag, veel plezier en tot snel. Hoi.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook?

0: goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Van bloemenzaad tot biodiversiteit en verkeersongeval in Hoofddorp. Bloemenweides zijn niet alleen kleurrijk, maar ook van groot belang voor de biodiversiteit. Tijdens de oogst van bloemzaad op een 1,5 hectare grote bloemenweide bleek hoeveel leven ze aantrekken. Honderden vlinders en andere insecten profiteren van de grote variatie aan inheemse bloemen. Meergroen beheert inmiddels bijna 30 hectare bloemenweides. Goed biologisch bloemenzaad is kostbaar, waardoor de organisatie steeds vaker eigen zaad oogst. Vorig jaar leverde dat 80 kilo op, voldoende voor ruim 6,5 hectare bloemenweiden. Om de oogst te vergroten wordt geëxperimenteerd met elektrische bladzuigers. Daarmee werd in 2 dagen ruim 5 kilo bloemenzaad verzameld. 10 keer zoveel als met handmatige oogsten. Ook de voedselproductie bereikte deze zomer een hoogtepunt. De oogst van onder meer tomaten, courgettes, bonen en komkommers steeg sterk. De groenten gaan naar vrijwilligers, eigen groentewinkels, biologische markten en andere afnemers. Op de kruising van de Van Heuvel-Goedhartlaan met de Polaris Avenue heeft woensdagmiddag rond 1 uur een verkeersongeval plaatsgevonden. Meerdere hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. Naast de politie- en ambulancedienst werd ook de brandweer gealarmeerd om assistentie te verlenen bij het incident. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel voertuigen bij de aanrijding betrokken waren en of er personen gewond zijn geraakt. Het verkeer op en rond de kruising ondervond hinder door het ongeval. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er nogal wat bewolking, maar in de middag breekt de zon door. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden en er waait daarbij een matige noord- en latere zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: SFM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Burgerzaken, 2 dagen deels gesloten wegens onderhoud. En burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurant.

0: 105 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd naar Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Molen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarrosse. Die heeft zo'n

0: contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: releases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Burgerzaken twee dagen deels gesloten wegens onderhoud en burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

0: nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
1: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Jura.

0: zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: up-to-date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Looienkwekers breidt uit met nieuwe kas in Burgerveen. En Esmee Boers wint EK-zilver en wordt vijfde van Europa. Looienkwekers breidt het bedrijf in Burgerveen uit met een nieuwe kas van bijna 8 hectare. Op het terrein werken straks tussen de 400 en 500 medewerkers. Het familiebedrijf, bekend van de honingtomaten, begon in 1946 in het Westland en vestigde zich in 2011 in Haarlemmermeer. De tomaten worden het hele jaar door, 6 dagen per week, met de hand geoogst. Volgens eigenaresse Margriet Looijen is machinaal oogsten bij Trost Cherry Tomaten nog niet mogelijk. Het bedrijf exporteert inmiddels naar landen binnen en buiten Europa. Dressuur-Amazone Esmee Boers uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlandse team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar 9-jarige ruin Montreux meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ook individueel presteerde Boers sterk. Na de kuur op muziek eindigde zij als vijfde van Europa. Volgens de Amazone liet Montreux tijdens het kampioenschap zijn beste vorm zien en groeide hij boven zichzelf uit. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze...

0: dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven.

0: 20 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Coldplay op de straalpaal, meer radio, vrijdagmiddag onderweg. Tot 6 uur met mij, Delano. Je hoorde Paradise. Ja, terug van weg geweest.

0: is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
1: Met mij, Delano, terug uit Berlijn. Ik was daar op het Lollapalooza Festival. En wat een tof festival was dat, zeg. Artiesten gezien als Zara Larsson, Teddy Swims. Viel een beetje tegen, maar goed. In 16 maart volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome hier in Amsterdam. Dus een herkansing. Louis Capaldi en Pitbull. En Pitbull, nou, dat was echt, echt waar een heel groot feest. Als Pitbull ooit nog een keertje naar Nederland komt, dan raad ik je echt aan, ga alsjeblieft naar Pitbull. Want Pitbull was gewoon heel, heel cool. Heel tof. Wat een show gaf die man. Niet normaal. En daarom ga ik hem ook nu gewoon draaien.
0: Tot 6 uur. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano.

0: Voor Pitbull en John Ryan en Fireball. Ik was natuurlijk net onderweg naar de studio in de auto. En toen reed ik hier langs door het centrum eigenlijk van Hoofddorp. En toen stond daar een auto geparkeerd op de leveranciersplek. En er was net op dat moment moest een vrachtwagen daar ook op gaan staan. Nou was er gelukkig nog een heel klein beetje plek. Maar aan die persoon in die witte Golf zou je alsjeblieft heel eventjes je auto weg kunnen zetten.
1: Onderweg. Sportnieuws.
0: Dressuur Amazone Esme Boers uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlandse team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar 9-jarige ruin Montreux meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ook individueel presteerde Boers sterk. Na de kuur op muziek eindigde zij als 5e van Europa. Volgens de Amazone liet Montreux tijdens het kampioenschap zijn beste vorm zien en groeide hij boven zichzelf uit. Gefeliciteerd Esme met het EK Zilver 5e van Europa. Dit zijn de Cardigans.

Dua Lipa en Dance the Night. En daarvoor nog de Cardigans en My Favorite Game. Alex Warren, hitmachine van het moment. Verkoopt er de grootste zalen uit en speelt elk festival wel vol. Van Osaka, Japan tot en met Londen, Engeland. Maar zelfs als je de hele wereld overreist, is er nog tijd voor een klein grapje. Tijdens zijn tour was hij in het midden van een nummer toen zijn band een grapje met hem uithaalde. Hij was vrolijk aan het zingen en toen begon de band Dancing Queen van ABBA te spelen. Ja, hoe klinkt dat dan? Dat klinkt dan zeg maar ongeveer zo. Grapje moet kunnen toch? Je hoort hem nu met Passenger. Dit is

0: Vrijdagmiddag hier op Meer Radio met muziek van Olivia Dean, Man I Need. En daarvoor hoor je Alex Warren en Passenger. Zometeen de headlines op half, ook de supertrack komt eraan en die Imagine Dragons.
1: Meer Radio. Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Burgerzaken 2 dagen deels gesloten wegens onderhoud en burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.
0: Ja,
2: de servicecentra in Nieuw-Vennep in Halfweg en de gemeentebalie op Schiphol. De sluiting is nodig vanwege noodzakelijk onderhoud.
0: Jenny, ben je daar?
2: Via de gemeentelijke website. Burgemeester Marianne Schuurmans heeft een woning aan de Dartmoorlaan in Krukius voor 3 maanden gesloten. 22 op 23 juli bij de woning plaatsvond. Volgens de burgemeester is de sluiting bedoeld om de veiligheid van omwonenden te beschermen. De politie.
0: Jenny.
2: Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg. Delano van Steenveld.
0: Ik denk dat Jenny ook denkt, ik wil gewoon weekend nu. Dus onderweg op je vrijdagmiddag met nu Son Mieux, Dark Before the Dawn.

0: ik die van jou.
1: Emma Heesters en de supertrack van deze week, Hartebreker, hoorde je hier bij Meer Radio.
2: Onderweg nieuws.
1: Burgerzaken in Haarlemmermeer is op donderdag 6 augustus vanaf 3 uur 's middags en vrij Burgerzaken in Haarlemmermeer is op donderdag 6 augustus vanaf 3 uur en vrijdag 7 augustus de hele dag gesloten. De tijdelijke sluiting geldt voor het gemeentekantoor Beukenhorst, de servicecentra in Nieuw-Vennep en Halfweg en de gemeente Bali op Schiphol. De sluiting is nodig vanwege noodzakelijk onderhoud. Inwoners kunnen tijdens deze periode geen gebruik maken van de balies. De gemeente adviseert bezoekers vooraf de actuele openingstijden te controleren via de gemeentelijke website. Dus als je bij de gemeente moet zijn, check dan vooral eventjes de website voor tijden en temperaturen. Het is vrijdagmiddag, je hebt onderweg aanstaan met mij, Delano, Meer Radio. Het is een gemiddelde graad of 24 met een zwak windje. En dat lijkt mij heerlijk weekend weer, toch? Tame Impala komt eraan, nu eerst die Imagine Dragons. Dit is

0: Tame Impala, Dracula en daarvoor nog de Imagine Dragons en de Believer.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenloop. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenloop voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. Ja, en de route leverde opnieuw fraaie vergezichten en ook mooie foto's op. Meer daarvan check je op onze website meerradio.nl. Zometeen een Rascal Flatts, nu eerst Somber en dit is Homewrecker.

echt een knaller van een plaat. Somber en Homewrecker hier op Meer Radio. Ik kan hier echt alleen maar naar luisteren. De laatste weken is er een nummer viral gegaan op social media. Ja, en dat nummer heet Bangladesh van singer-songwriter Ian McConnell. Misschien heb je het wel al ergens voorbij horen komen. Het is maar een heel kort nummer. 50 seconden. En waar het nou precies over gaat, dat weet eigenlijk niemand echt. De songteksten die slaan ook helemaal nergens op. Ik heb een stukje meegenomen. Luister maar eventjes.

het mooie is, iedereen kan hier dus een beetje zijn eigen verhaal van maken. Waar ik denk dat het over gaat. Iemand, een vriend, een familielid, een partner die nooit dat stapje extra zet. Je neemt me nog ineens mee naar Bangladesh. Al moet ik wel zeggen dat het vergiftigen van de mojito's van mijn vijanden dan wel weer een prioriteit is, hoor. Dat wel. Nog zo iemand die geen idee had waar een nummer over ging. Dat was Gary LeVox van The Rascal Flatts. Die country rockband uit de Verenigde Staten. Hij werd gevraagd voor de film Cars. Die tekenfilm waarin de auto's kunnen praten en mensen moeten voorstellen. Mijn millennials weten waar ik het over heb. Of hij het nummer Life's a Highway kent van Tom Cochran. En of hij het nummer wilt coveren voor de film. Dus hij gaat de studio in, kijkt naar de woorden en vraagt zich af wat in de hel die woorden eigenlijk betekenen. Was Tom Cochran high toen hij het schreef? Hij weet het niet. In ieder geval heeft het voor de Rascal Flatts hun één na grootste hit opgeleverd. En voor mij en met vele anderen jeugdsentiment. Dit zijn de Rascal Flatts. And life's a highway.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politie

0: Zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Show.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Madonna en Like a Prayer hoor je hier op Meer Radio. Op jouw vrijdagmiddag. Ik hoop dat jij een lekkere werkweek achter de rug hebt. En misschien nog wel beter, vakantie. Ik heb in ieder geval wel vakantie. Vorige week was ik er even niet. Toen was ik een weekendje in Duitsland op het Lollapalooza Festival. En volgende week ben ik er weer niet. Dat is een aankondiging die ik nu alvast doe. Want volgende week is het Pride en dan ben ik daar te vinden natuurlijk. Het is ook wel grappig dat het beeldscherm links van mij... Ik heb hier in de studio 4 beeldschermen voor mij. 2 voor de muziek, de muziekcomputer. En 2 beeldschermen voor mijn draaiboek en het weer en het verkeer. En mijn mailtjes die binnenkomen. En het scherm hier links van mij, die doet er altijd een beetje lang over. Dan meld je aan en dat duurt... Ik ben 4 uur begonnen, was iets eerder in de studio. Dat heeft een paar uur geduurd voordat het scherm aangaat. Maar het scherm is eindelijk aan, hoor, Jesus. Dit is Avicii en Hey Brother.

0: The Weeknd en Take My Breath op Meer Radio.
1: Onderweg nieuws.
0: Burgemeester Marianne Schuurmans heeft een woning aan het Dartmoorlaan in Krukius voor 3 maanden gesloten. De maatregel is genomen na de explosie die in de nacht van 22 op 23 juli bij de woning plaatsvond. Volgens de burgemeester is de sluiting bedoeld om de veiligheid van omwonenden te beschermen. De politie onderzoekt de explosie en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbelcamera's, beveiligingscamera's en dashcams kunnen van belang zijn voor het onderzoek. Muziek van Cloud, ook Luna. En natuurlijk om half in een gouden ouwe, nu eerst Train, dit is Bruises.

en dat is het leven op meer radio. Eigenlijk een cover van Billie Eilish, Birds of a Feather. Een hele mooie versie, heel mooi vertaald. En je raadt het nooit, maar het nummer is gewoon door Google Translate gehaald. Ja, en toen dacht ik, wat nou als je dat nou andersom doet? Dus een Nederlands nummer vertalen naar het Engels. Nou, dat dacht Judith van Heertum nou ook. Zij is Belgisch-Nederlandse singer-songwriter. 26 jaar, won een reizende sterprijs in België. Heeft ook al wat singles op haar naam staan. En in het voorprogramma van Pommelien Thijs gestaan. Ja, en ze heeft dus op internet en op Instagram een cover geplaatst van Yeser uit elkaar. Nou, voor alle millennials en wat oudere Gen Z'ers is dit toch wel echt even eentje uit de oude doos. Even luisteren hoe die ook weer gaat, Yeser uit elkaar.

en toen dacht Judith, als ik nou uit elkaar doe, maar dan in het Engels. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Nou ja, luister eerst maar even. Ja, maar snel maar.

Als ik heel eerlijk ben, vind ik die cover eigenlijk nog beter en nog leuker dan het origineel. Ja, weet je wat heel tof zou zijn? Een samenwerking tussen Judith en Yes-R, maar dan in deze vorm. Eén nummer dat misschien niet zo heel goed in het Engels klinkt, maar wel in het Nederlands, dat is Cloud. Je hoort nu App en Vloed.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuws.
1: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Dankjewel Jenny voor de headlines op half. Normaal zijn er files, maar het is natuurlijk hartstikke vakantie. Helemaal geen files, maar wel één flitser hier op de Kruisweg. Dus pas even op als je daar aan het rijden bent.
2: Meer Radio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
5: Vrijdag.
0: De Lano van Steenveld.

Gouden ouwe van vandaag. Elke dag om half krijg je, of elke dag, elke vrijdag om 5:30 krijg je van mij de gouden ouwe. Daryl Hall en John Oates en You Make My Dreams Come True. Ik denk toch wel een van de wat betere oudere platen van vroeger. Het is de vrijdagmiddag onderweg naar het weekend, onderweg naar huis. En misschien heb je wel al vakantie of ben je onderweg op vakantie. Ik ben in ieder geval bij je om jou er doorheen te slepen. Zometeen de nieuwe Nothing But Thieves krijg ik geen genoeg van. Ook Jungle komt eraan. Nu eerst LaRue, Bulletproof.

0: Evolution.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
2: De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amstelland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de grutto. Al dus provinciaal nieuws, nieuwe afspraken, die moeten de grutto beter gaan beschermen. Het is jouw vrijdagmiddag in de vakantie met zometeen muziek van Faithless komt eraan. Nu eerst Kings of Leon en dit is You Somebody.

en New Religion. Woensdag was een hele speciale dag. Niet voor ons, maar wel voor het plaatselijke museum in Nieuw-Zeeland. Daar is woensdag namelijk de aftelklok gestart. En dan vraag je je misschien af, welke aftelklok dan? De aftelklok van de zonsverduistering. Die wordt verwacht ergens in juli 2028. En exact 2 jaar dus voor die verduistering hebben ze de aftelklok gestart. Maar dat is niet alles. Je denkt, nou ja, dat is een aftelklok. Prima. Alle hotels in de stad zijn nu al volgeboekt. De stad heeft zelf 130.000 inwoners. Maar alle hotels zijn dus nu al volgeboekt voor dus over 2 jaar. En dat gaat om 3 minuten zonsverduistering. Er is zelfs een man, Ian Griffin, die bereidt zich al sinds, ja echt waar, 2013 voor op de zonsverduistering. Hij zegt, ik kocht mijn huis hier jaren geleden omdat je hier vandaan de verduistering kan zien. Een volledige zonsverduistering is die dag te zien in een soort van lange strook in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Sydney ligt een beetje in dat gebied. En goed, dan vraag je je af, krijgen wij hier in Nederland, in Europa, ook zo'n zonsverduistering? Jazeker. Op 12 augustus trekt hij over IJsland heen. En dan Atlantische Oceaan en het noorden van Portugal en Spanje. Dus in die gebieden is ook het aantal hotelboekingen toegenomen. Dat is over 3 weken trouwens, dus niet over 2 jaar, maar over 3 weken. En ook in een groot deel van Europa zal de zon gedeeltelijk verduisterd zijn. En ook in Nederland kunnen wij daar een klein stukje van zien. Maar goed, hoeveel, dat weet ik precies. Het is meer radio op je vrijdagmiddag. Zometeen Easy Burnin', Busy Earnin'. Van Jungle, nu eerst Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: de studio is even aangeschoven. Robert,
1: Jazeker.
0: Robert Hooiveld van de Funk Factory.
1: Ja. Goedendag, jongen.
0: Hey Robert, wat ga jij allemaal, wat kom je eigenlijk gezellig doen in de studio?
1: Ik moet even de knopjes weer repareren. Ik hoorde al paniek net om 8:08, dus...
0: klopt. Mijn scherm, dat wilde niet helemaal meewerken.
1: Dames en heren, dus wees gerust.
0: Hey, hoe gaat jouw weekend eruit zien? Heb je een paar leuke plannen? Volgens mij wordt het weer een beetje...
1: Eigenlijk was dit al lang 5 in de klok, maar helaas geen biertje nog. Nee. morgen een lekker festivaletje. Even lekker meepakken in Haarlem. Dus,
0: leuk, waar ga je naartoe? Welk festival?
1: Tapte heet dat.
0: Ken ik niet. Wat kunnen de luisteraars daar verwachten, zeg maar?
1: Het is een grote reizend circus door het hele land. Meerdere steden doen ze aan in de zomer. Mm-hmm. En het zijn er 10 à 12 stuks. Mm. Met een beetje foute karaoke, bingootje zit erin. En ja, bier. Dus ja, heel veel ingewikkelder is het niet, eerlijk gezegd.
0: Nee, precies. Is het een hele weekend of alleen zaterdag of zondag?
1: Vandaag is het nog tot uurtje of 10:11 ongeveer. Mm-hmm. En dan morgen nog. En het is vanaf hieruit Hoofddorp makkelijk te fietsen. Het is ongeveer een kwartiertje in Haarlem-Oost in het Reinalda Park, moet ik even goed zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay, dus het is dus alleen nog vandaag?
1: En morgen.
0: En morgen dan?
1: Ja. Wel is het wel zo dat de kaartjes van morgen uitverkocht zijn. Dus misschien dat er nog op Ticketswap nog iets te vinden is. Maar
0: dat zou nog wel kunnen, ja, kunnen inderdaad.
1: Daar kan je misschien aan de deur nog wat krijgen. Maar dat wordt een beetje lastig hoor dan.
0: Dat wordt een beetje lastig.
1: Maar anders lokale horeca gewoon steunen hier toch.
0: Gewoon ergens een biertje op het terras. Dat mag ook altijd gewoon. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel weekendplannen. Ik heb... morgen heb ik een feestje van een... Van een vriendin van iemand die, ik mocht ook komen in ieder geval.
1: De Hidden Gems feesten.
0: Ja, precies. Het was echt zo van, hij mag ook meekomen hoor. Dus vooruit. Dus dat is mijn weekend. Ja, ook heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd.
1: Hoi man.
0: Zometeen worden jouw oren verblijd met Duik in het weekend met Dirk Jan.
1: Jazeker, hij is... Ja, Dirk, ja.
2: Hallo?
1: Ja, kom maar aan.
0: Ja, hij is in de house gelukkig. Met de muziek van Chesto, Madonna komt eraan. Nou ja, goed. Heel veel fijne muziek om jouw weekend goed te gaan beginnen. Dank Anneke en Jenny voor het nieuws vandaag. Dit is Jungle. Tot volgende week.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

gaan van de ene plakkerige plaat naar de andere. Iets minder plakkerig, maar het Bison Kid gehalte is deze wel hoog hoor. London Beat, You Bring Up The Sun hier op Meer Radio. Leuk dat je luistert naar Duik in het Weekend. En ja, ik onderbreek de muziek eventjes omdat ik jullie toch wel waarschuw voor de volgende plaat. Dat je, ja, je moet je er wel eventjes voor vasthouden wat er gaat gebeuren. Want komende week, 4 augustus, staat de Amerikaanse band Alien Ant Farm. Dat is wel een beetje een bekende naam, denk ik. Die staat bij Duiker, bij C. Ja, ik blijf Duiker zeggen hoor. Kan me niet schelen. Ik zal even lezen wat ze op de site erover zeggen. De Alien Ant Farm is terug van weg geweest. Want na bijna een decennium zonder een nieuw album keert de so-called old rock metal band, bekend van wereldhit Movies en een legendarische cover van Smooth Criminal, terug met Mantras. Een plaat die voelt als een nieuw hoofdstuk in een bijna 30-jarige carrière. Lang man, jezus, sorry, jeetje, pardon. Afijn. Het komen binnenkort optreden bij Duiker. Dus hoe vet is dat, hè? Dat is wel een bekende emo rock band. Nee, geen emo, zeg ik nou goed. Nee, dat is een so-called alt rockband. Sorry, ik ben een beetje tel kwijt. Dus al die verschillende rockbands die ze hebben. 4 muzikanten uit Amerika die helemaal terugkomen. En die op komen treden bij Duiker. Dat is wel vet, hè? Gewoon wat power in die tent. Nou, daar hou ik altijd wel van. En daarom gaan we ook de meest bekende plaat van hun gaan we draaien. Smooth Criminal, de cover van de Alien Ant Farm van een wereldhit van Michael Jackson hier op Meer Radio. Koop je kaart, hè? 4 augustus, dus dinsdag, treden ze op bij C. Enjoy!

programma een beetje aan te doen, hè, hoe moet je dat zeggen? Dan moet je dat wel goed doen. Van voor naar achter, van links naar rechts gaan we van Intergalactic de Beastie Boys. Nee, even naar zomer is dit jaar. Rutger van Barneveld, zwoele zomernacht op meer radio. Lekker man.

0: Tada! Je denkt natuurlijk, waar ken ik deze mooie zangerige stem van? Die heb ik vast een keertje eerder gehoord. Ja, dat klopt, het is van dit.
1: Ik hou van zomer, zon en strand.
0: Oorwurm. Je moet dit even opzoeken hoor. Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Fantastisch. Nou, ik zal het je niet aandoen om het helemaal af te draaien. Maar dan moet je eens opzoeken. Rutger van Barneveld, die nou een hele grote hit heeft. Een veel grotere hit heeft met Zoele Zomernachten op mijn radio. Ik vind het wel gelachen hoor. Als je er even naar kijkt. Het is een beetje die categorie van barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Waar je ook zo'n jeuk van krijgt. Moet je maar even kijken. Het is leuk. Ik ben blij dat die jongen nou hele vette hits maakt. En ook hele toffe filmpjes en optredens heeft. Want ja, dat gun je zo iemand ook wel, toch? Hey, we gaan lekker door met andere muziek op deze zomeravond. Moby, Feeling So Real.

0: Duik in het weekend. Challenge Classic.
1: Ja, we sluiten het uur vandaag af met een lekkere Challenge Classic. Een Challenge Classic die past bij het zomerse karakter van deze uitzending, van deze tijd van het jaar natuurlijk. Heerlijke plaat die voor iedereen die ook niet van dance houdt, denk ik wel toegankelijk is om te luisteren. Enkel plaatje die het zomerseizoen inhangt, op jouw vakantie inluiden van. En die ook een beetje neigen naar de komende stranddagen die er vanaf woensdag weer zijn hier in de omgeving aan het strand. En misschien ook wel op jouw vakantie. Soak Me van Fragma, lekkere plaat. En dan ben ik zo weer terug bij het volgende uur. Duik in het weekend. Soak Me.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat-PVC-vloer. Leggen, of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo in de auto. Overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
6: Attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: onder de noemer, een plaat die je al een tijdje niet meer hebt gehoord.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, ISMC was dat met Think About Way. Het begin van het tweede uur Duik in het weekend op vrijdag 24 juli alweer. Want het gaat de zomer snel, man. Het is weer bijna kerst. Je ook van die depressieve mensen bij in de buurt. Je raadt je dan weer een kerst. Hou je mond, man. Wegwezen. Zomer, daar gaat het leven om. Dat is mijn vraag tenminste. Hè? Dat is mijn persoonlijke mening. Dan moet je mij ook meer uit niet op afbranden. Maar dat is gewoon moet ik erover denken. Want namelijk in de zomer heb je namelijk leuk. Heb je namelijk gezellig. Kan je naar buiten met je vriendelijke barbecue of andere leuke dingen doen. Vakantie is heel. Want vakantie moet je ook zeker doen. En wat hoort er bij vakantie? Lekkere muziek. Lekkere muziek. En bij de volgende plaat heb ik al zo'n beeld voor me op zo'n vakantie. Ergens in Bulgarije of Turkije of zo. Dat je op de laatste avond staat. Weet je, dat van die vrouwen toch nog voor. Hè, die aan het begin van de week stijf op een stoeltje blijven zitten. Maar aan het eind van de week een beetje losgekomen zijn. En die dan op de laatste avond voor de DJ een neus staan. Want ze kennen de DJ. En die dan de volgende plaat helemaal gaan draaien. Oh ja, die ken ik ook nog. Nou, hè, ik denk als je dat een beetje voor je haalt, dat je precies begrijpt welke gevoelens er voor mij bij deze plaat horen. Elvis Crespo, Suave.

0: Amerika, die gaan in de West Side, you know, bang, die gaan op de country een beetje rondhangen. En dan heb je daar heel veel paarden. Ja, dat klopt. Heel veel paarden. We hebben ook koeien en stieren en noem maar op, geiten, schapen, alles. En we verplaatsen ons in ons gedachten eventjes naar die regio, naar de boerderij. Want ik kreeg namelijk een verzoekje van iemand binnen. Die zei, ja Dirk-Jan, je zegt altijd wel van je gaat van voor naar achter. Maar heel veel country muziek horen we niet bij jou. Nee, dat is wel zo. Ja, niet heel veel country muziek. Cosby Night Joe, ik noem eens draaien. Maar ja, dat is niet echt country muziek natuurlijk. En ik ben een beetje in een vrolijke bui. Weet je wat? Ik ga het ultieme country nummer draaien uit de jaren 90. Die onze vrienden van Telekids toen gemaakt hebben. Carlo en Irene. En daar hoorde het gehengen hin ik ook bij natuurlijk. Ik hoor graag van je wat je van de volgende hit vindt. Of je hem überhaupt nog kent, hè?
1: Ik wou graag een liedje voor u zingen met mijn zoon en mijn vrouw aan de piano. Alright, ja. Kaag maar, wacht even. Verleden week werd er een veulentje geboren. Zo lief en klein. Ik zei goed, hoe ga je hem noemen? What shall it be? En hij zei,
2: Harry!
1: Oh, wat was mijn zoontje blij. Die middag zei mijn vrouw, oh, moet je kijken.
2: Hé, dat is dus niet waar wat je zegt. Je
3: wat
2: moet
3: nou
2: niet liegen.
3: Wat nou?
2: Ik zei, ik geloof mijn eigen ogen niet. Dat
3: we gaan we nou niet over discussiëren. Ja, speel door of ik klap die klep van die piano op je klauwen. Zo, hier, daar! Oh.
1: Die middag zei mijn vrouw, ik geloof mijn ogen niet.
2: Ja, dat klopt.
1: Onze Harry. Volgens mij is er iets mis. Binnen no time was Harry een groot paard, sterk en woest. En zong toen het leuke

Bent u ook wel eens op uw smoel gevallen? Gebruik dan Plakkie Wonderpleisters van Plakkie. Eerst ontsmetten met Plakkie Wondcleaner van Plakkie. De jodium die niet bijt. En daarna de Plakkie Wonderpleisters van Plakkie voorzichtig op de wond aanbrengen. Hier! Plakkie is een onderdeel van de spekvet drooghisterijkit.

Ja, bij iedere radio-uitzending hoort wel een beetje Bruno Mars. En dus ook bij deze On My Soul, Bruno Mars en meer radio. Dat hoort er een beetje bij. Het is een soort traditie wat je dan moet doen. En een volgende traditie is dat je gewoon het laatste half uur moet beginnen met een Nederlandse plaat. Nou, dat kan ik niet achterlaten. Hè. Het eerste uur hebben we natuurlijk Rutger van Barneveld gedraaid. En daar moeten we nu door met de andere wereldhit die tegenwoordig wereldhit in Nederland. Die hoog in de parades staat. Hey, ik moet niet over mijn eigen woorden gaan struiken. Nee, moet ik over Justin de Wild. Cheerio, zit hem lekker hard aan die radio.

Nou, dat is nou wel eens leuk, hè? Started a joke. Skibidi fucking King Lovert was dit. I started a joke. Maar ik krijg gewoon een mailtje binnen uit Salau. Ja, uit Salau. Dat is dus Spanje, hè? Het ultieme party-eiland. En Jeffrey stuurt mij een mailtje. Hey, Dirk Jans in de Salau. We hebben nu eventjes de radio nog aanstaan. We gaan zo meteen lekker weer het stadje in hier zo. Maar zij heeft mij Merry Go Wild willen drijven van Grooveyard. Ja, heel erg graag. Want dat is een plaat die ik heel vaak zelf ook draai. Die ik zelf ook zo lekker vind. Die ook perfect past bij feesten, bij zomer, bij dit. Dus Jeffrey, deze is voor jou. Grooveyard, Merry Go Wild. Zet hem maar lekker hard aan daar in Salau. Laat ze maar lekker meegenieten.

Eddie Amador, House Music, en daarvoor Grooveyard, Merry Go Wild. Aanvraag van Jeffrey, die op dit moment in Salau zit samen met zijn vrienden en vriendinnen een feest houdt. En volgens mij gaan ze goed daarvoor, want Esther die zit er bij dat groepje. Nou, Dirk-Jan, wil je voor mij ook wat draaien? Ja, ik ben natuurlijk geen jukebox, maar omdat jullie lekker op vakantie zijn en jullie naar mij luisteren, vind ik het leuk om jou verzoekje ook te doen. Dirk-Jan zegt ze, ik wil het van Teaspoon horen. Ja, en die zit natuurlijk in Salau. En er kan er maar één nummer van Teaspoon zijn die daarbij hoort. En natuurlijk Sex on the Beach. Zand tussen je billen. Weet je, die plaat. Nou, weet je wat? Die gaan we voor jou draaien. De Nightjes plaat voor Slauw. Hey, dames en heren, veel plezier daar op vakantie.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Duik in het Weekend van deze vrijdag 24 juli 2026. Hey, dankjewel voor het luisteren. Hele fijne week. En als je op vakantie bent, hele fijne vakantie nog gewenst. Geniet ervan. Maak er mooi van. Haal heel veel vitamine en energie weer om het komende jaar aan te gaan natuurlijk. Hè? Want het, ja, dat moet, daar is vakantie voor bedoeld. Hey, nogmaals, dank voor het luisteren. Niels neemt het over. Fijne avond en mazzel de groeten. Doei!

0: Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u. De onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Live op Meer Radio en I Alone. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Meer in het Weekend. Editie Vrijdag Veldman, de 24e juli 2026. De laatste keer dat ik hier zit deze zomer. Want Niels die is volgende week weer terug. Dat is wel het plan. Ja, ik heb in ieder geval geen tegenbericht gehoord. Dat hij ergens met pech langs de weg is beland. En niet meer een gelegenheid is om terug te keren. Of dat hij in een... in een oorlogsgebied is terechtgekomen en niet meer kan terugkeren. Of dat soort gekkigheid. Ja, ik heb dat soms wel eens. Hè? Die mensen die dan in één keer na een vakantie niet zijn op de plek waar ze horen te zijn. En vaak is dat na een skivakantie. Dan weet je ook wel vaak wat er dan gebeurd is, nietwaar? Ja, dan zijn ze toch eventjes... hebben ze toch even ietsjes te ambitieus gedaan op die piste. En dan gaan burgeren allemaal rare dingen. Maar ja, ik heb nog niks vernomen. Dus het zal allemaal wel goed wezen, toch? Jawel, jawel, tuurlijk. Nou nog één weekje dan. Verder Veldman is de naam normaal altijd de man van de dinsdagavond en de zondagmorgen. Maar dus deze zomervakantie doe ik de vrijdagavond er graag bij. Maar er moet altijd gezegd worden, ik heb maar weinig inspiratie voor de vulling van dit radioprogramma. En ik heb er dan ook een traditie van gemaakt de afgelopen paar jaar om dan die vrijdagavond allemaal om te dopen tot verzoekjesavond. De hele playlist leeg te maken en om gewoon helemaal te improviseren naar jouw smaak. Dus wat wil je horen? Jij bent mijn gids in de muziek vanavond. Wat wil je horen? Je bent welkom op de mail studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. En maak er wat leuks van. Wat mag van alles wezen? Jong, oud, hard, zacht, alle stijlen. Ik sta overal voor open, werkelijk waar. Nou ja, overal. Nou, er zijn ook wel grenzen, maar die grenzen die ga ik nu niet geven. Dat zie ik wel in de e-mail. Ja... Als je Erika gaat aanvragen, dan word ik misschien wel een beetje argwaan. Dan denk ik van, dat gaan we maar niet doen. Nee. Of andere liederen die niet op de radio kunnen worden uitgezonden. Maar dat zijn ongeveer een beetje de grenzen. Verder nog iets? Nee, eigenlijk niks. Je kan me bereiken. Studio@meerradio.nl. Dit is Calvin Harris.

Lekkere vrijdagavond classic, The Jacksons. En Can You Feel It? Op meer radio. Calvin Harris hoorde je ook nog. Blessings. En nu tijd voor een verzoekje. Deze komt van Femke. En misschien is het ook wel de mooiste liefdesplaat die er ooit gemaakt is. John Legend en All of Me.

Mr. Know-It-All van Teddy Swims op Meer Radio en John Legend, All of Me. Het is tijd voor iets nieuws en deze komt van Freek. Die wil heel erg graag de nieuwe Paolo Nutini horen. En het is me toch wel een goede plaat. Through the Egos.

Oh, wat is het goed zeg. Maar heeft Paolo Nutini ooit teleurgesteld? Nee, volgens mij niet. Niet in mijn herinnering in ieder geval. Through the Egos op Meer Radio. Eventjes.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Meerradio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

op Meer Radio. Goedenavond. Het is vrijdagavond, verzoekjesavond. Tot een uur of 10 mag jij bepalen wat er op de radio komt. Je bent welkom op de mail studio@meerradio.nl. Kom maar op studio@meerradio.nl. Even door de mailbox heen spitten. Wat komt er zo al binnen? Deze bijvoorbeeld. Karel vraagt hem aan. De dijk. En dansen, dansen, dansen op de vulkaan. Op Meer Radio.

0: Tranen gelachen. Danielle vroeg hem aan. Guus Meeuwers op meer radio. En deze is voor Kees. Fateless. Eventjes back to the 90s. God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer. 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Love Me Again, John Newman op Meer Radio. Uur nummer 2 is gestart van Meer in het Weekend. Editie Veldman op vrijdag. Ja, nog steeds op de vrijdagavond eventjes in plaats van Niels. Dat is de laatste keer deze zomer. Volgende week schijnt hij weer terug te zijn. Tenminste, dat is altijd de planning. Er wordt in ieder geval wel verwacht. Dus mocht hij volgende week niet aanwezig zijn, dan is dat niet gepland. Maar ja, dan zit mijn waarnemerschap er weer op. Hè? Een tijdelijke interim-presentator op de vrijdagavond. Maar goed, dat betekent niet dat ik helemaal van de radio ben verdwenen. Normaal gesproken ben ik altijd op de dinsdagavond te horen. Forgotten Faces en uiteraard de zondagmorgen. Niet vergeten, Meer Wakker. Verder Velben is de naam. Goedenavond. Ja. Altijd wel weer lastig. Tenminste, ik heb het al iedere keer lastig gevonden om dan toch eventjes wat te gaan bedenken op de vrijdagavond. Om dat te gaan doen. En ik ben daar ook een paar jaar geleden gewoon mee gestopt om iets te gaan bedenken. Ja, kom jij met iets? Ja, jij mag ook wel eens met iets komen. Vind ik wel. Ja, ja. Ik bedoel, het moet niet alleen maar van één kant komen, nietwaar? Dus dat is al in ieder geval een idee om eens een keertje te gaan doen om jou eens wat meer zeggenschap te geven wat er hier op de radio gebeurt. En ik dacht daar aan te beginnen een paar jaar geleden door de vrijdagavond om te dopen tot verzoekjesavond op de momenten dat Niels op vakantie is. En dat bevalt mij uitstekend. Ja, echt. Want je kon, ja, dit is echt waar. Die mailbox die stroomt helemaal vol met allemaal hele leuke platen. Echt platen vind ik, oh, dat is lang geleden. Of, oh, dat is inderdaad een hele goede plaat. Die moet eventjes gedraaid worden. Of ook nieuwe dingen. Dat is inderdaad leuk om die eventjes te pakken. Maar wil je me nou eventjes verrassen? Kom maar op hoor. Studio@meerradio.nl. Je bent meer dan welkom als mijn music director. Is dat een goed woord in dit geval? Ja, vind ik wel. De muziekdirecteur van de vrijdagavond, dat ben jij. Kom maar op. Studio@meerradio.nl. Daarop kan je mij bereiken. Zometeen Owen Paul na deze Alex Warren. Fever.

You're my favorite waste of time. Owen Paul op meer radio. Alex Warren hoorde je ook nog. Fever Dream. En nu op verzoek van Sander. Deze Roanese Limburg. Yeah.

Nieuwe single van Belza, Lose Myself op meer radio. Ze hadden al een keer een gooi gedaan naar de zomerhit van het jaar. Tenminste, het is nog steeds een top 10 hit. Dus waarschijnlijk gaan we die nog heel lang horen, die Magnetic. Maar dan meteen ook weer een nieuwe single erachteraan. Ex-Supertrack en nieuw op meer radio, Lose Myself. Daarvoor hoorde je nog Roanesse Limburg. Dit is meer in het weekend.

Jonas Blue en Rise op meer radio. Lady Gaga, Pokerface, een hele goede avond. Het is vrijdagavond, verzoekjesavond, dus er kan van alles binnenkomen. Zo ook deze. Berend wilde hem graag horen. Rutger van Barne.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer. 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Madken. En back in op Meer Radio. Het is vrijdagavond, verzoekjesavond in Meer in het Weekend. Nog een half uur te gaan. En dan is het slush over en uit. Dus grijp je kans, studio@meerradio.nl. Marjan deed het ook. Marjan heeft een berichtje gestuurd. Dat ze graag Live to Tell wil horen van Madonna. Want het is de allerbeste plaat van Madonna.

Stella Lefty op meer radio, Basten. En daarvoor Live to Tell, Madonna. En deze komt van Sean. Billy Joel and the River of Dreams.

Billy Joel en The River of Dreams op Meer Radio. Het is vrijdagavond, verzoekjesavond. Kan van alles binnenkomen. In dit geval van Frank, Mr. Broken Wings. En volgens hem is het de beste plaat die er ooit is uitgebracht in de jaren 80. Nou, dat is nog wel even een statement. Dat is nog even een stempel wat je daarop drukt. Maar goed, ik hou de credits graag bij Frank in dit geval. Mr. nu.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Oliva Rodrigo en haar driver license op Meer Radio. En tot zover. Meer in het weekend van deze week. Zometeen de weekend. Kevin en Robin en ik meld me morgenochtend weer uurtje wacht met een nieuwe aflevering van Meer Wakker. Tijd om er nog één keer te doen. Tot besluit. Wilfred, die wil deze horen. En dat is dan wel eventjes fijn. Niet waar? Even afsluiten met een oud-Hollands geklassieker. Kleine jongen, André Hazes.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: melding.
1: 22 uur, 6 minuten, 10 seconden.
2: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
1: Het is vrijdag 24 juli 2026. Wat klink ik goed vandaag. Zo, wauw. 2026, dit is To The Weekend. Goedenavond. Met zometeen natuurlijk de column ook So Easy To Fall In Love. Olivia Dean komt eraan. Eerst dit Iris, dit zijn de Goo Goo Dolls. Denk ik geef je ze even geen tijd om er doorheen te komen.
3: Goed!

0: Olivia Dean, so easy to fall in love. We gaan weer naar Kevin en zijn column. Welke salade heeft hij er weer deze keer van kunnen maken? Welk sappig onderwerp is er deze keer weer gekozen? Waarvan ging hij deze keer weer watertanden? Wat voor smakelijke column is er deze keer? Waar weet hij deze keer weer een slaatje uit te gaan slaan? Wat scheelt er deze keer weer? Waar hij nu wist hij zich rood en groen te ergeren? Kom er maar in, Kevin.
1: Let op. Hier volgt een mening. Het is weer zover. De Tour de France is bijna afgelopen. De Tweede Kamer is met reces. Half Nederland staat op een camping in Frankrijk, als die tenminste nog niet het afgefikt. En de andere helft ligt op een handdoek aan het strand. En steenvast hoor je dan dezelfde uitspraak. Het is komkommertijd. Alsof de wereld een paar weken besluit om ook maar op vakantie te gaan. En ik geloof daar eigenlijk helemaal niks van. Komkommertijd, dat bestaat namelijk niet. Nieuws is er altijd, alleen kijken we er anders naar. Neem nou een willekeurige dag in november. Dan vliegen de grote onderwerpen hier om de oren. Politiek, oorlogen, economie, klimaat. Iedereen heeft er een mening over en voor je het weet is er weer een talkshow waar 6 mensen elkaar proberen te overtuigen dat hun mening de juiste is. En ondertussen gebeurt er van alles waar niemand naar omkijkt. Tot de zomer. Dan ineens lezen we dat een volle tank benzine 20 euro duurder uit kan vallen als je bij het verkeerde tankstation in de Haarlemmermeer stopt. 20 euro! Dat is tegenwoordig bijna een complete lunch voor 2. En opeens vinden we dit wel interessant. Of we lezen over een circus dat langs asielzoekerscentra trekt om kinderen een middag te laten lachen. Normaal zou zo'n bericht ergens onderaan de website verdwijnen. Maar nu krijgt het aandacht. En terecht. Want voor dat ene kind is dat circus waarschijnlijk veel belangrijker dan de vraag welke minister nu weer een debat heeft aangevraagd. Ook lokale verhalen krijgen ineens de ruimte. Een buurtfeest, een nieuwe speeltuin, een vrijwilliger die al 50 jaar iedere woensdag dat clubgebouw opent. Dat is geen wereldnieuws, maar nieuws dat iets zegt over de wereld waarin wij leven. En misschien is dat wel de grootste misvatting van komkommertijd. We denken er gebeurt niks, er gebeurt weinig. Maar in werkelijkheid gebeurt er precies evenveel als anders. Alleen is er nu geen stortvloed aan grote gebeurtenissen die alles overschreeuwen. Het is een beetje als het kijken naar de sterren. Overdag zijn ze er ook wel, je ziet ze alleen niet omdat de zon al die aandacht opeist. Pas als het donker is ontdek je hoeveel lichtpuntjes er eigenlijk zijn. En met nieuws werkt dat precies zo. Sterker nog, de zomer is misschien wel de mooiste periode om nieuws te volgen. Juist omdat er ruimte ontstaat voor verhalen over mensen. Over die buurman die een vergeten portemonnee terugbrengt. Over vrijwilligers die een festival mogelijk maken. Over een ondernemer die al 40 jaar dezelfde winkel runt. Over kinderen die met een waterslang veel meer plezier hebben dan met welke nieuwe spelcomputer dan ook. Dit zijn geen berichten die geschiedenisboeken halen, maar het zijn verhalen waar de samenleving op draait. En misschien zegt dat ook wel iets over onszelf, want blijkbaar hebben we pas oog voor het gewone als het bijzondere stil is. En misschien zouden we dat vaker moeten doen. Niet alleen in juli of in augustus, maar ook in februari of oktober. Gewoon eens wat vaker stilstaan bij die kleine dingen die iedere dag gebeuren. Want uiteindelijk moet ons leven niet bestaan uit kabinetcrises of internationale topontmoetingen. Ons leven bestaat uit de buurvrouw die vraagt hoe het met je gaat. Uit de cashière die je herkent. De vrijwilliger bij de sportvereniging. De machinist van de trein die je iedere ochtend veilig op je werk afzet. Dat is het nieuws van het dagelijks leven. En misschien is dat wel het belangrijkste nieuws dat er is. Dus nee, komkommertijd bestaat niet. Er is alleen een periode waarin we eindelijk tijd hebben om te zien wat er altijd al gebeurde. En misschien, heel misschien, is dat helemaal geen slecht nieuws. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/to the weekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar Kevin.

0: The Jones Brothers, Only Human. En daarvoor We Don't Need Another Hero, Tina Turner.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 24 minuten, 43 seconden. Sorry, je stond uit. Goed, de burgemeester, Marianne Schuurmans, die heeft een woning aan de Dartmoorlaan in de Krukjes voor 3 maanden gesloten. De maatregel is genomen na een explosie die in de nacht van 22 op 23 juli bij de woning plaatsvond. Volgens de burgemeester is de sluiting bedoeld om de veiligheid van omwonenden te beschermen. De politie onderzoekt de explosie en roept getuigen op om zich te melden. Ook camerabeelden van deurbelcamera's, beveiligingscamera's en dashcams die kunnen van belang zijn voor het onderzoek.
2: Blijft bizar, al die halfgare explosies en zo weer.
0: Ja, maar het is veel weer de laatste tijd.
2: Ja, dat, dat is tegenwoordig nieuw.
0: Ja.
2: Je schrijft geen boze briefje, je plaatst gewoon een explosief.
0: Nou, ik hoorde vanmorgen op de radio dat ik naar mijn werk toe reed. Hoorde ik ook, er is bij de politie in Monnikendam, Zaandam, daarom in de buurt. Daar is ingebroken bij de brandweer. En daar hebben ze dus materiaal zoals een elektrische schaar waarmee ze auto's openknippen en een spreider daarvoor. Die hebben ze gestolen.
2: Ja, maar dat is tegenwoordig ook nieuw, hè? Gewoon modern.
0: Ja, dat stelen, zodat je daarmee inbraken. Maar hoe achtelijk ben je als je dat gaat stelen?
2: Ja, maar dat is al iets bij iets van 35 kazernes gebeurd, hè?
0: Ja,
2: en ze zeggen ook van, we kunnen de spullen niet in een kluis doen.
0: Nee, want we hebben ze nodig.
2: Want als wij moeten gaan uitdrukken, je moet eerst een kluis gaan openen. En dan, ja, dat gaat mensenlevens kosten.
0: Ja.
2: Dus.
0: En daarna nog, elk jaar zijn er in Haarlemmeer ongeveer 400 echtparen die 50 jaar getrouwd zijn. 250 paren 60 jaar en 75 echtparen 65 jaar. Zelfs huwelijken van 70 of 75 jaar komen voor. Vorig jaar waren dat er 12. Verder bereikten 20 inwoners vorig jaar de leeftijd van 100 of 105. Tot voor kort kregen inwoners die 50 jaar getrouwd waren een kaart van de burgemeester. Dat is niet meer zo. Het schrijven en sturen van die kaart kost niet veel tijd. Maar om eerst te controleren of het paar nog in goede gezondheid was, dat kostte wel tijd. Echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, daar verandert niks. Ze worden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst met andere jubilarissen. Mijn ouders hebben hem nog wel gekregen.
2: Ja,
0: mijn ouders hebben hem gekregen. En het leuke was, ze kregen die kaart. En ze waren helemaal, een kaart van de burgemeester. En toen zijn ze taart gaan halen.
2: Ja.
0: Zijn ze dus naar het nieuwe gemeentehuis gereden. Om de taart te brengen aan burgemeester Schuurmans.
2: Lol.
0: Die zat in een of andere vergadering, dat kon niet.
2: Ja.
0: Dus een bode had het aangenomen. Toen kregen ze een handgeschreven kaartje van de burgemeester. Met goh, bedankt en gefeliciteerd en enzovoort.
2: Dat is echt heel leuk.
0: Ja, echt heel leuk.
2: Aan de andere kant, van de schrapje nu voor de vijf. Ik snap dat het veel tijd kost. Aan de andere kant.
0: Hoeveel tijd kost het voor die 60 en 65-jarigen? Dat kost evenveel tijd.
2: Nou ja, eerder dat heden ten dagen mag je nog bijna blij zijn als mensen 50 jaar weten te trouwen nog. Mensen gaan steeds later in relaties en trouwen.
0: Laat ik zo zeggen, Judith en ik willen niet trouwen. Wij zijn wel samen, maar wij willen niet trouwen.
2: Nee.
0: Wij gaan het al überhaupt niet meemaken.
2: Nee, het wordt daar voor mij ook steeds zeldzamer.
0: Ja, als je 50 jaar getrouwd, maar als je mensen het ook vertelt. Mijn ouders zijn 50 jaar getrouwd.
2: Ja.
0: Mijn moeder was 18 dat ze trouwden.
2: Ja, nou, tegenwoordig dan is het misschien 30 of 20, 30. Nou ja, zoiets. Dus ja, dan moet je al nog een end wil je naar de 50
0: komen. Ja, daarom. Maar je ouders zijn ook toch binnenkort 50 jaar getrouwd, of niet?
2: Dat duurt nog even.
0: Oh, nee, ze hadden wel een jubileum, toch? Afgelopen jaar. Ben ik nou fout verbonden?
2: Een soort van, denk ik. Nee, we moeten nog iets van 4 jaar.
0: Oké. Ah, dat is toch ook al mooi.
2: Ja,
0: dat gaan jullie en ik ook niet redden.
2: Nee, dat is het.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Justin Bieber.
1: Ja.
0: Dit grapje gaan we straks in de backstage wel even uitleggen. Hallo.
2: Tijdmelding.
0: De 22 uur, 37 minuten, 13 seconden. Dit is Meer Radio, dit is To The Weekend.
1: Joi.
0: Als je bij een fastfoodketen bestelt, dan is het altijd maar afwachten of het wel warm genoeg is. Mm-hmm. Maar kan het ook te warm zijn? Dan moet ik wel zeggen, als ik... die anekdote komt zo meteen wel. Dat kan wel als je gaat kijken naar Amerika, waar een vrouw bij een McDonald's in Manhattan in New York besloot om een portie frietjes te gaan bestellen. Mm. Daar kreeg ze zelf, zo zegt ze zelf, met een gevaarlijke situatie te maken.
1: Oh ja.
0: De frietjes waren oververhit en niet geschikt voor menselijke consumptie, waardoor ze flinke brandwonden in haar mond heeft opgelopen. Het incident was volledig te wijten aan onzorgvuldigheid, roekeloosheid en nalatigheid van personeel.
1: Ah.
0: Dus heeft ze maar besloten om McDonald's aan te klagen. De vrouw heeft door het incident geestelijk zwaar geleden en haar zenuwstelsel heeft een flinke klap gehad. Daardoor moet ze haar dagelijkse activiteit staken. Professionele hulp heeft ze moeten inschakelen. Zij heeft nu een schadevergoeding. Het precieze bedrag is niet bekend.
1: Gehoord.
0: Ik heb hier een aantal dingen over.
1: Mm.
0: Jij en ik, we hebben allebei bij McDonald's gewerkt.
1: Ja.
0: Die frietjes, mm-hmm, die hebben een baktijd van 3 minuten en 15 seconden.
1: Ja.
0: De temperatuur is uit mijn hoofd 180 graden, 185 graden. Als ik het nog goed uit mijn hoofd weet, en anders kan ik het nakijken.
1: Ja.
0: 185 graden.
1: Ja.
0: Het moment dat je ze uit de olie haalt,
1: mm-hmm,
0: en in de backing station gooit, dus in dat grote ding waar ze de friet scheppen,
1: ja,
0: verliest hij al een deel van zijn temperatuur.
1: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant, als je zulk gloeiend hete frietjes krijgt, voel je dat al het eerste moment dat je hem pakt.
1: Ja.
0: Dan denk je, auw, ik laat los en ik eet het toch even niet.
1: Ja, of in dat soort dingen van, ja, dat zijn voor sommige mensen ook moeilijk, maar wat is het, dat zijn...
0: Weet ik dat jij eten meestal half koud eet, maar dat is een ander verhaal.
1: Ik blijf ook het altijd humoristisch vinden, dat is denk ik gewoon iets van, ik heb honger, dus ik ga eten. Heb je ook van die mensen, dan heb je dus een overschaal, hè? Wat betekent een overschaal, gemiddeld genomen?
0: Die komt uit de oven.
1: Van 200 graden. Dus wat zou dat kunnen betekenen?
0: Dat zou heet kunnen zijn.
1: Dat het tyfus heet is. En dan is inderdaad... Dit is wel behoorlijk heet. Goh!
0: Ja.
1: Je meent het. Komt net uit de... Dat hele water... Kookt als de tyfus. Nee.
0: Ja, maar goed. Oké, maar dit is echt typisch Amerika, hè? Je
1: ja,
0: denkt zelf niet na en dan kan je gewoon het bedrijf aanklagen.
1: Ja, hoe lang moet je door eten om een flinke brandwond in je...
0: Dat kan niet. Sorry.
1: Je hele mond
0: dit, ik geloof hier echt geen ene reet van.
1: Dat is voor mij heb je zo'nzelfde reflex als dat je natuurlijk onder kokend water gaat, zeg maar. Dan
0: ja, je trekt
1: je al
0: terug weg
1: voordat je al
0: maar
1: eet wat
0: moet
1: er
0: jij maar bedenken. Ik kan me niet heugen wanneer ik echt... Nou, volgens mij dat ik werkte voor het laatst. Maar frietjes echt heet uit de olie.
1: Mm-hmm.
0: Trek je handen gelijk van weg.
1: Ja, dat zou ik ook denken.
0: Dat is hetzelfde als je een kipnugget hebt die net uit de olie komt. Dan trek je ook je hand weg, want je verbrandt je binnenste.
1: Ja, maar we hadden het hier eerder ook al eens over. Dat stond ook ergens onder dat artikel. Dat was toch van het... de vrouw die had ook McDonald's aangeklaagd. Omdat de kinderen hadden ze dan kipnuggets besteld. En een stukje kipnugget, wat dus net heet uit de oven kwam en dat soort dingen, was dan... Tussen de gordel en de buik.
0: Ja. Daar hebben we het inderdaad
1: daardoor brandwonden.
0: Dat is wel een heel oud artikel. Daar hebben we het inderdaad. Maar ja, dat is ook waarom er op die koffiekopjes tegenwoordig staat: pas op, content might be hot.
1: Ja. Ja, en waarom tegenwoordig geen 100 graden bijna mag zijn.
0: Ja. Sorry, maar ik heb daar echt wel. Nee, ik heb hier mening over. Ja. Aan de andere kant, wat ik wilde zeggen is: ik vraag me eerder bij een fastfoodketen af. Niet is het warm genoeg, maar waar raak ik hier niet teleurgesteld in?
1: Ja.
0: Wil ik uitleggen, ik ben natuurlijk vrij op de gezonde sporttour. Maar ik heb met mijn vriendin afgesproken, aan het einde van mijn blok, dan gaan we één dagje eten, we even ongezond. Ja. Nou, dat was eigenlijk vorige week zondag, maar toen was zij er niet. Dus hadden we dat gedaan. Dus 2 weken geleden, afgelopen zondag. Dus zij frietjes gehaald, wij bij die friettoko bij ons. En ik neem een hap, ik denk, ja, ze waren niet knapperig, er waren dingen. Ik denk, ik ben nu teleurgesteld in mijn frietjes. Dit is, verdomme, de eerste keer in 1,5 maand dat ik een patatje eet. Ik had ze in Apeldoorn toen ook gegeten, omdat dat zo uitkwam. Maar in principe dus de eerste keer in mijn tweede trainingsblok dat ik een patatje eet, ben ik er nog verdomme in teleurgesteld ook.
1: Ja, verwachtingen zijn groot hoog, hè. Of je bent een daghouder.

0: Joe Cocker. Ja, hartstikke leuk. Ik ontken dat ik vergat op een knopje te drukken.
1: Meer radio.
0: Joe Cocker, you can leave your hat on. Even terug in de tijd.
1: Oh.
0: Ja?
1: Ik heb genoemd.
2: Tijdmelding.
0: 22 uur, 49 minuten en 10 seconden. Wow. Dat betekent dat wij ons op gaan maken voor het volgende uur To The Weekend. Dat vind je aan de andere kant van de klok van 11. En daarna nog een uur To The Weekend. Oh, yeah. En dan gaan wij backstage. Dat had ik natuurlijk er gewoon onder kunnen zetten. Nou, gaat lekker. Oké, godsamme.
1: Hoe?
3: Gaat niet goed, gaat niet goed.
1: Error.
3: Gaat niet goed.
1: Foutje.
0: Wij gaan backstage. Dit is Mika, Grace Kelly. Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: dit.
1: The Imagine Dragons on top of the world.
0: Kijk, melding.
1: Het is 23 uur, 5 of 6 minuten en 1 seconde. Dit is To The Weekend, dit is meer radio. Met zometeen, ja, ik kan... Nee, dit gaan we trouwens niet draaien. Zometeen, Can't Fight The Moonlight, is dit Die Die.

0: melding.
1: 23 uur, 13 minuten, 28 seconden. Dit is meer radio, dit is To The Weeknd. Je hoorde Can't Find The Moonlight. Even kijken. Nou, laten we maar eens een keertje wat anders onder zetten, dit of zo.
2: Oh jee.
3: Oh jee.
1: Goed, in de Noorse stad Oslo, daar werd zondag het Nationaal 22 juli monument geopend. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen die de extreemrechtse terrorist Anders Breivik in 2011 pleegde. Woensdag was het namelijk precies 15 jaar geleden dat hij de dodelijkste terreurdaad in moderne Noorse geschiedenis beging. Maar ik hoorde ook op de radio van de week dat dus sinds die Breivik, dat je dus ziet dat extremisten extremer worden. Mm. Dat ze dus dingen uit zijn manifest overnemen en het livestreamen en dat brengt het ander weer over en die denkt, oh, hier kan ik weer overheen en dat soort dingen.
2: Ja, dat is.
1: En Spanje die heeft zijn tweede wereldtitel binnen. In de WK-finale in New Jersey waren de Spanjaarden door een doelpunt in de verlenging met 1-0 te sterk voor titelverdediger Argentinië, die met een rode kaart voor Enzo Fernandez de hele verlenging met 10 man moesten spelen.
2: Knokploeg.
1: Het Frans parlement heeft daarnaast ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gaan gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Unie dat een algemeen verbod op social media voor kinderen invoert. De Franse regering wil met de wet kinderen beter beschermen tegen de schadelijke effecten van social media. De doelstelling is dat de regels in september ingaan met het begin van het nieuwe schooljaar.
2: Ik ben benieuwd hoe ze gaan handhaven.
1: Ja, dat. En op de Erasmusbrug in Rotterdam, daar zijn twee trams met elkaar in botsing gekomen. Heb je die beelden gezien trouwens?
2: Ja, bizar,
1: dit is echt bizar.
2: Hoe?
1: Een van de trams is ook ontspoord geraakt. Volgens de veiligheidsregio zijn er 15 mensen gewond geraakt, onder wie 1 zwaar gewond. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overige gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en konden daarna naar huis.
2: Maar het leek ook echt alsof het niet remde. Niks remde,
1: ja, het was
2: niks deed.
1: Heel gek.
2: Ja.
1: En voor grote delen van de wijk De Esch in Rotterdam, daar geldt sinds gisteravond iedere nacht een gebiedsverbod. En dat is uniek in Nederland, hè? Een gebiedsverbod. Ja. Dat betekent dat het strafbaar is om in de wijk te zijn voor mensen die daar niet een goede reden voor hebben. Overtreders riskeren een boete. Volgens experts is het inderdaad uniek. Het verbod is bedacht vanwege grote overlast die bewoners al jaren ervaren. Voornamelijk van mensen van buiten de wijk.
2: Ja, dat is heftig.
1: Ja, dat ook. En ik hoorde dit van op de radio gisteren. En toen dacht ik, oké.
2: Okay. Yeah.
1: Vanwege de aanhoudende droogte gaan de sluizen bij Eefden, die toegang geven tot het Twentekanaal, vanaf morgenmiddag dicht. Ook mag per direct geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor beregening van gewassen. Voor zover bekend is dat de eerste keer dat het Twentekanaal wordt afgesloten vanwege droogte.
2: Ja,
1: het is ook wel echt droog.
2: Ja, dat sowieso.
1: Als je inderdaad kijkt, nou ja, goed, ik woon in Noordwijk en dan rij ik, daar zijn altijd hele mooie grasstukjes.
2: Ja,
1: dat is gewoon geel.
2: Door en droog.
1: Dat is gewoon door.
2: Ja.
1: En een groep van 120 Britse miljardairs, die miljonairs moet ik zeggen, die wil graag meer belasting betalen. In open brief roepen ze de nieuwe premier op om meer belasting te heffen op de allerrijkste, zodat de welvaart in het land eerlijker verdeeld wordt.
2: Goh, is ook voor de eerst.
1: Ja, dit is inderdaad heel bijzonder.
2: Ja.
1: En de Verenigde Staten dan nog, die voeren een nieuwe importheffing in van 50% op verschillende Canadese producten. De Amerikaanse president Trump heeft maandagavond een decreet ondertekend. De aankondiging komt enkele dagen nadat Trump Canada de schuld gaf vanwege luchtvervuiling door rook van de natuurbranden. Hij dreigde vanwege onberekenbare kosten van de vervuiling nieuwe invoerheffing op te leggen aan het land.
2: We hebben last van jullie natuurbrand, dus we gaan nu heffingen opleggen omdat het ons kosten geeft.
1: Daarnaast over importheffingen gesproken. Ja. Hij heeft ook nieuwe importheffingen aangekondigd voor landen in de Europese Unie.
2: Ja, overal en nergens.
1: Ja, maar dat is omdat hij nu zegt dat de landen in de Unie zich schuldig maken aan dwangarbeid.
2: Oh, gezellig.
1: De EU-buitenlandminister heeft al gezegd, dat is onzin.
2: Tje.
1: Maar het is heel bijzonder.

0: Bloodstream hier bij Meer Radio. Dit is To The Weekend.
1: Tijdmelding.
0: Het is 23 uur, 20 minuten, 12 seconden. En normaal gaan we nu inderdaad naar het archief. Maar er moet even iets... er moet even iets tussendoor, Robin. Het is vandaag 24 juli 2026. En dat is een bijzondere dag. Namelijk, 5 jaar geleden viel deze dag op een zaterdag. En op die zaterdag ging ik voor het eerst echt op date met een meisje waar ik tot dan toe mee aan het daten was. En dat was in coronatijd nog, 2021. En dat was dus date bij haar thuis. En ik schaam me ook niet om te zeggen dat ik gelijk die eerste date ook ben blijven slapen die we bij haar thuis hadden. Maar ik had wel tegen haar gezegd, ja weet je, ik vind jou heel leuk, jij vindt mij heel leuk, maar voordat wij echt een relatie gaan beginnen, wil ik wel echt één echte date met je doen. Dus dan ben ik gaan kijken van, nou, wat kunnen we doen, wat bijzonders. Want ja, je hebt allemaal van die standaard date dingen, maar ik wilde wat bijzonders doen. En toen zag ik dat je op de Adamtoren in Amsterdam, daar kan je schommelen bovenop de Adamtoren. Dus, nou, kaartjes gekocht dat wij met de trein naar Amsterdam, dat vind ik sowieso altijd al een avontuur, nog steeds. En wij naar de Adamtoren, aan de overkant van het Centraal Station. En daar schommelden we. Daarboven. En we waren heel veel aan het kletsen met elkaar. En het voelde, die klik die ik bij haar thuis voelde, die voelde ik ook daar. En daarbinnen was ook nog een simulator. Daar heb ik even in gezeten. En toen zijn we eigenlijk naar, ja, nu ons huis gegaan, maar naar haar huis gegaan. En toen zei ik, ja, we gaan ook nog vanavond uit eten. En toen had ik gereserveerd bij een pizzeria die bij ons op de boulevard zit. En daar komt ze heel graag, dat weet ik. Dus daar naartoe. Maar voordat we daar naartoe gingen, zaten we eigenlijk op de bank. En toen zei ik eigenlijk tegen haar, ik zeg, wat zijn we nu van elkaar? Zijn we nu samen? Zijn we nu een setje? Zijn we nu een stelletje? Vriendje, vriendinnetje? Hoe ook kinderachtig dat ook klinkt. En toen zei ze eigenlijk ja. Dus 5 jaar geleden kreeg ik een relatie met mijn vriendin. Met Judith. En toen zijn we gaan eten bij Mimo op de boulevard. En sindsdien zijn we samen. En ik had gelijk 2 weken later ging ik mee naar een bruiloft, waar ik echt mijn hele schoonfamilie heb ontmoet. En ik weet nog echt, ik zat op die bruiloft, Robin. En er komt de bruid kwam naast me zitten. Zo, dus jij bent Kevin? Ja, ik ben Kevin. Oké, en weg was ze weer. Dat was het hele gesprek dat ik met dat mens gevoerd heb. Maar oké, daar gaat het even niet om. Dat is 5 jaar geleden. En we hadden het er zo van, ja, we willen uit eten enzovoort. Nou, dat ging, vanavond ging het allemaal even lastiger door iets anders. En hadden ze iets van, nou, weet je, wat we gaan doen? We gaan morgenavond uit eten. Ik zei, ja, maar tegen haar, waar wil je dan gaan eten? Want hè, als ik dan, ik ga niet vaak uit eten de laatste tijd. Als ik dan ergens uit eten ga, wil ik goed uit eten. Zei ze, we gaan naar de plek waar we 5 jaar geleden op deze dag ook zaten. Dus ja, het is nu 5 jaar later. En we hebben niet echt liedjes die van ons zijn. We hebben liedjes die ik mooi vind, die zij mooi vindt. Er is 1 nummer. En dat doet me denken aan onze allereerste date. Die was 2, 3 weken voor dit verhaal wat ik je vertelde. Maar dat is dit nummer. En die doet me altijd denken aan ons.

0: Hekkert. Oké, goed. Terug naar andere onderwerpen.
1: Robin's trip to the archive.
2: Ja. Totaal wat anders. De Amerikaanse jazz-saxofonist Plas Johnson is op 94-jarige leeftijd overleden. Meldde zijn kinderen aan de New York Times. Beroemd is zijn tijdloze solo in het nummer The Pig Panther Team van de gelijknamige film uit 1963. Later werd de tune gebruikt voor bij de populaire tekenfilmserie Pig Panther. Johnson was al een grote naam in de jazzwereld, maar werd pas bij het grote publiek bekend door zijn bijdrage aan The Pig Panther. En de muziek werd in 1963 opgenomen onder leiding van de Amerikaanse componist Henry Mancini. Het Amerikaanse Filminstituut zette de muziek op de 20e plaats in de lijst van de beste filmmuziek aller tijden. En de soundtrack werd ook bekroond met een 3 Grammy Awards en was in 1965 genomineerd voor Oscar voor beste originele muziek. En ja,
0: heb jij de originele Pink Panther gezien?
2: Wel in stukjes, maar nooit volledig gevolgd.
0: This is Chief Inspector Clouseau speaking on the phone.
2: Niet heel veel gevolg, maar wel ik weet delen ervan.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, die remake met Steve Martin is zo slap. Je moet het origineel hebben.
2: Ja,
0: this is the Chief Inspector Clouseau speaking on the phone.
2: Dat is
0: Pink Panther Team.
2: Yes.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Tijdmelding.
4: 23 uur, 34 minuten, 2 seconden. Hoogste tijd voor...
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond de DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen.
5: Ja, ja.
0: Iedereen weer op zijn plek?
6: Ja.
0: Mooi. Tijd om verder te gaan met de show.
6: Toch wel?
7: Ja, doe maar.
6: Ja, oké. Prima.

0: Stelling.
1: 23 uur, 40 minuten, 46 seconden.
2: Zijn we er weer.
1: Oké.
2: Dat, is,
3: dat is toch niet te geloven?
2: Die zijn we een beetje zo ongeveer, hè?
1: Ja, dat.
3: Koek, koek.
2: Dan maar gewoon verder.
1: Ja, doe maar wat leuks.
2: Do you want to take me to heaven?
1: Ik ga liever normaal dood.
2: Ha.

0: Ik doe helemaal niks. Er zit iemand.
1: Waar?
0: Er zit iemand.
1: Is Omniplayer.
0: Er zit hier iemand in het systeem.
1: Wie zit in mijn Omniplayer? Ik wil terug Omni. Om niet. Doet nog iets het. Hallo? Zijn wij er nog?
0: Ja, wij zijn er wel, dus wat dat betreft.
1: Oké, zolang wij er zijn, dan is het goed.
0: Ja, wij zijn er wel. Ik ben als goed nog in het pand levendig aanwezig. Dus wat dat betreft...
1: Ja, oké, je bent in het pand aanwezig. Maar daar is ook alles mee gezegd voor de rest.
0: dus ach...
1: Kijk, ik zie... Het gaat op de DJ-app. Wat gebeurt er allemaal op zender? Blijkbaar 2 platen tegelijkertijd. Oké, schijnbaar ging er... Fuck. Er komt.
0: Wat?
1: Wat is het voor een avond?
0: Ik druk er op PFL. PFL is voorluisteren, toch?
1: Ja, PFL is voorluisteren.
0: Wat ik de hele tijd zat doen is PFL aan. Dat hoorde je toch ook? En daarna weer PFL uit. Ja. Waarschijnbaar gooit hij hem dus live eruit.
1: Ja. Had je de singleplayer omhoog?
0: Dat schijnbaar wel. Die
1: moet ook naar beneden, flapdrol.
0: Dan moet die weer omlaag. Oh,
1: die moet naar beneden als je gaat voorluisteren.
0: Oh, is dat het
1: dat weet je, hoe lang maken we nou radio?
0: Nee, ik gebruik die PFL nooit. Dus, dan moet je toch omhoog of omlaag, weet ik veel. Ik zit hier met de kloten, wat gaat het? Wat dat betreft.
1: Sorry, ons.
0: Nou, dat zou best kunnen. Ik zat onder de klooien, maar toen krijg ik het überhaupt weer. Dus ja. Ach ja, als het maar werkt, toch, zou je dan zeggen.
1: Ja hoor.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: niet de sterkste.
1: Als je dacht, wat klinkt Hannah May opeens leuk? We waren even wat aan het testen en de voorafluistering ging er doorheen. Maakt niet uit. Dit doorheen. Is... hij klonk er doorheen. Zeker.
2: Op de koptelefoon dan?
1: Nee, op de boxen.
2: We gaan het straks weer testen.
1: Goed, komt helemaal goed. Dit is meer radio. Dit is To The Weekend. Het is een nieuwe dag. Het is 25 juli vandaag. En dat is de internationale dag van solidariteit met antifascistische gevangenen.
2: Oh, dat is ook gezellig.
1: Ja, heel gezellig. Het is ook de internationale dag ter voorkoming van verdrinking.
2: Oké. Okay.
1: Het is de internationale dag van het gerechtelijk welzijn.
2: Ja. Yeah.
1: En ook de internationale dag voor vrouwen en meisjes van Afrikaanse afkomst.
2: Oh, oké. Okay. Apart.
1: Ja, dat zijn de dagen morgen. Dus dat is dan de 26e, vieren we niks. En vandaag was het ook geen speciale dag. Ja, of gisteren was het ook geen speciale dag. Ja, eigenlijk wel. Mijn vriendin en ik zijn 5 jaar samen. 5 jaar en 1 dag nu.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat staat natuurlijk niet op de kalender.
3: Goed verhaal. Lekker kort.
2: Top.

0: Het erge is dit nummer. Dat wordt ook gebruikt in een stukje van How I Met Your Mother. Een comedy serie. Nou. Die vindt mijn vriendin vindt dat helemaal geweldig.
1: We zoeken nog even verbinding met de studio.
0: Mijn vriendin vindt het helemaal geweldig, How I Met Your Mother. Maar het erge is, als ik dit nu luister, zit dat dus echt weer dagen in mijn hoofd.
1: Oh ja, dat ja. Nou ja, wat is het? Dat heb ik ook wel vaker inderdaad gezegd. Maar dat was inderdaad van die ene collega die vroeger bij mijn andere werk zat, zeg maar. Ja. Aan de ene kant denkt, leuk dat jij een ringtoon hebt. Maar als dat een hele dag hoor je dan, manam, manam, du-du-du-du-du.
0: Manam, manam.
1: Ja, en voor de rest van de dag dat je denkt, kut. Goed, Wiel.
0: Het muziekwiel draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Gaat plaats aan het herbeleven die we eigenlijk vergeten zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. De enige regel is, we draaien wat eruit komt.
1: Ja, we zitten de hele dag maar te lullen. Bla, bla, bla.

0: price tag.
1: Tijdmelding.
0: Het is 12 uur, 20 minuten, 48 seconden.
2: Ja, maar eens even kijken weer naar aparte, rare, bijzondere, vreemde of berichten waarvan je denkt.
0: Die heb ik helemaal niet. Wacht even, die heb ik helemaal niet open. Weekoverzicht? Nee.
2: Het kan natuurlijk gebeuren dat je 's nachts wel eens wakker wordt en dat je iets hoort buiten. En meestal is dat niet heel veel aan de hand. Kan het zijn dat er toevallig zo'n dier voorbij kwam. Maar bij uitzondering kan het toch uitdraaien op een heuse nachtmerrie uiteindelijk.
0: Dat blijkt bij een Belgisch koppel die midden in de nacht rond 2:30 werden gewekt omdat hun beveiligingscamera's iets detecteerden. En op de beelden waren 5 gewapende mannen of mensen te zien met capuchons. Het stel belde direct 112 en de centralist adviseerde hen binnen te blijven. 30 minuten lang bleef het volledig stil, onzeker of de politie nog zou komen. Dus besloten ze weer het nummer te bellen. Dit keer werd verteld dat het over een militaire oefening ging.
2: Okay.
0: Om 2:30 s'nachts op privéterrein zonder enige waarschuwing. Zei de woner, hij wilde dat de politie alsnog loskwam. Om uit te sluiten dat iemand zich in de tuin schuil hield. De politie arriveerde ruim een uur na het incident. De agenten zeiden dat de militairen waren tegengekomen dat het om een trainingsoefening ging.
2: Oh ja.
0: En de bewoner zegt dat hij het niet normaal vindt dat gewapende soldaten midden in de nacht privéterrein betreden. We hebben al eens een poging tot inbraak meegemaakt. Dus de situatie baarde ons heel veel zorgen. Ook het ministerie van Defensie bevestigde naderhand dat het om een oefening ging. Trainingen in civiele omgeving hebben volgens het ministerie als doel om de omstandigheden van een interventie tegen dus echte operaties zo zorgvuldig, zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. Het ministerie stelt dat de soldaten zich mogelijk niet realiseren dat ze privéterrein betraden. Het leger betreurt de schending en verzekert dat er een waarschuwing zal worden gegeven voor toekomstige oefeningen. Het ministerie van Defensie heeft ook excuses aangeboden.
2: Ja, ik bedoel, even, als je in één keer om 2:00 s'nachts wordt gewekt, weet je, en er staan in één keer 5 mannen met echt van automatische geweren en hoe
0: dan
2: die staan.
0: Dan schrik je de touwtyfus.
2: Ja, dan is het toch ook niet dat je daarna ook denkt, de dagen daarna, dat je ook nog steeds denkt. Maar vooral dat je de 112 belt. Ja, staan hier! Oké. En je op een gegeven moment denkt, gebeurt er nog eens wat? En dat je weer belt. Ah, dat is een oefening.
0: Ja. Ja, nee, ik denk dat je dan inderdaad niet heel lekker slaapt, nee.
2: Het is bijzonder, zeggen we dan. Toch?
0: Heel bijzonder.

0: melding.
1: 12 uur, 30 minuten, 47 seconden.
2: Hoogste tijd voor...
1: We gaan verder met de Ronde van Frankrijk. En dan beginnen we eigenlijk bij vorige week zaterdag. Dat was de 14e etappe. En dat was een bergrit door de Vogezen. Een streek die wij ook wel redelijk goed kennen, hè Robin?
3: Uh-huh.
1: Met vier cols, waarvan drie van de eerste categorie gewonnen door Tadej Pogačar. Yep. De Sloveen van UAE kwam na 155,3 kilometer van Mulhouse naar Le Markenstein, gehuld in de gele trui solo over de streep. Zijn ploeggenoot Isaac Del Toro en decathlon kopman Paul Sexa, die volgt op 38 seconden. Vingegaard moest 44 tellen toegeven. Yep. Dat is niet het hele verhaal. In die etappe, Vingegaard die leidde de achtervolging op Pogačar. En Sexas en Del Toro die kwamen er eigenlijk nog op het laatste moment overheen.
3: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook gewoon laf koersen.
3: Yeah.
1: Als je niet ook je deel doet in de achtervolging. Kijk, dat Del Toro dat niet doet, dat snap ik. Want die mag slepen.
3: Ja.
1: Maar Sexas, maar goed, maakt niet uit. Dan kregen Vingegaard en Pogačar zondagochtend eigenlijk onaangekondigd bezoek. De nummer 1 en 2 van het klassement werden tussen twee bergetappes doorgewekt voor een dopingcontrole.
3: Jee.
1: Vingegaard om 2 uur 's nachts en Pogačar om 5 uur 's morgens.
3: Leuk.
1: Als je de officiële regels erop naleest, mag dit.
3: Ja.
1: Maar dan moet er een ernstig vermoeden zijn.
3: Mm.
1: Nee. Dus waarschijnlijk is het... er is nog steeds niet duidelijk of het door de internationale dopingagentschap gedaan is of door de Franse dopingagentschap. Maar er moet hoe dan ook toestemming geweest zijn van een rechter om dit te doen.
3: Ja.
1: Dan hebben we de 15e etappe. En in die slotfase, in de bocht na een afdaling, is Jonas Vingegaard hard ten val gekomen bij een rotonde. Kopman van Visma Leasebike heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken en verschillende schaafwonden opgelopen. Hij heeft de Tour verlaten in een busje met een Mitella om zijn arm.
3: Shit.
1: Ik heb gevloekt voor die tv.
3: Ha.
1: Gevloekt.
3: Ze hadden eigenlijk...
1: Niet te kort, maar ze hadden de koers...
3: Niet heel veel aan de hand, zeg maar.
1: Nee, maar ze hadden de koers zo in handen.
3: Ja.
1: Dit was echt de dag dat ze van tevoren gezet hadden... We gaan hier koers maken. We gaan hier gewoon shit maken.
3: Ja, en eigenlijk op een lullig stukje, ja, om het te zeggen.
1: En wat eigenlijk niet heel fair was... dat de schuld voor zijn valpartij wordt bij Victor Kampenaerts gelegd.
3: Mm-hmm.
1: Omdat die leidde het peloton. En die schatte zijn bocht al ietsje verkeerd in.
3: Ja,
1: maar hij volgde de motaar die voor hem reed... Maar
3: gooi het ook op de dopingcontrole.
1: Ja, dat. Maar Jonas die is daarna, want hij is nog teruggekomen bij de ploeg nadat hij uit het ziekenhuis kwam.
3: Mm.
1: Heeft hij met iedere renner gesproken en eigenlijk gezegd, het is niet jullie schuld, enzovoort. En het mooiste was, dat vertelde Kampenaerts na de rustdag. Omdat het de dag daarop de rustdag was, aten ze hamburgers en frietjes. Maar de renners krijgen dat natuurlijk van de foodcoach. Dus dat zijn gezonde hamburgers en gezonde frietjes.
3: Ja.
1: Nou zat in het dorp waar Visma Leasebike op hotel zat... ook een McDonald's. Vingegaard is naar de McDonald's gegaan... heeft daar hamburger en frietjes gehaald... is dat dus bij zijn ploeggenoten aan tafel gaan opeten... terwijl die dus aan die gezonde hamburgers zaten.
3: Ja.
1: Dan nog even de 15e etappe... die is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel... Op de zware slotklim kwam de Belgische renner als eerste boven voor Tadej Pogačar en Isaac Del Toro.
3: Yep.
1: En het leek in de finish wel alsof Pogačar eigenlijk probeerde Del Toro als eerste over de streep. Maar die kon niet volgen, dus toen ging hij maar zelf achter Evenepoel aan.
3: Ja.
1: Het was een beetje, het leek een beetje een overwinning die gegeven werd door Pogačar.
3: Ja.
1: Nou, maandag rustdag en dinsdag was het tijd voor de enige individuele tijdrit in deze Ronde van Frankrijk. En die is natuurlijk gewonnen door Remco Evenepoel. Waarom zeg ik natuurlijk? Hij is meervoudig wereldkampioen en olympisch kampioen in deze discipline. Het was ook maar een tijdrit van 26 kilometer. Oh. Hij was 28 seconden sneller dan Tadej Pogačar. Ruim 1 minuut sneller dan de nummer 3, Matthias Skelmose. In het algemeen klassement kwam de Belg daardoor wel een beetje in. Die liep in op zijn voornaamste podiumconcurrenten. Hij pakte 1 minuut en 16 seconden op Isaac Del Toro. En 1 minuut 21 op Paul Sexas. De gele truidrager staat nog steeds 4,5 minuut voor hem. Dus ja, dat komt niet in gevaar. Woensdag was het eindelijk zover voor Jasper Philipsen. Die won de 17e etappe van de Tour de France. De Belg van Alpecin Premier Tech, moet ik zeggen tegenwoordig. Won de sprint na een chaotische heuvelrit. Hij was sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. Mathieu van der Poel had een cruciale rol en zette zijn ploeggenoot eigenlijk perfect af. En in het interview daarna was Jasper Philipsen... Het is... Ik was zo... Janken. Nou, oké, prima. Ik ben geen groot fan van Philipsen, want het is gewoon... Als sprinter, hij sprint niet altijd eerlijk. Hij wijkt af van zijn lijn. Na 18 etappes was het eindelijk wel raak voor Richard Carapaz. En dan hebben we het over gisteren, over donderdag. De Ecuadoriaan van EF Education First... probeerde in deze Tour al verschillende pogingen om te ontsnappen, om een rit te winnen. Maar hij was nu wel de allersterkste. Op de slotklim loste hij zijn medevluchters en reed naar zijn tweede etappezege in zijn loopbaan. Yeah. Matteo Jurgensen van Visma Leasebike werd derde. Want door het wegvallen van Vingegaard hebben ze gezegd, we veranderen het geweer van schouder, we gaan voor etappeoverwinningen.
3: Yep.
1: En vandaag, het is misschien niet de hoogste, de langste, de stijlste of de mooiste klim in de Alpen, maar wel een van de meest prestigieuze en populaire in de geschiedenis van de Tour de France. En daarnaast was deze berg de allereerste bergop aankomst in de Tour.
3: Nice.
1: Vandaag voegde Tadej Pogacar zijn naam toe aan de imposante erelijst op Alpe d'Huez. Zijn vijfde ritzege deze Tour, misschien wel de meest zwaar bevochten. Dus Sloveen is na Geraint Thomas pas de tweede renner die in de gele trui kan zegevieren op de Alp.
3: Nice.
1: Pogacar reed aan de voet van de begaande slotklim weg bij zijn concurrenten. Baande zich zonder, of met veel moeite wel, een weg door de mensenmassa. Het was echt weer een sottekot daarboven, yeah, zoals de Belgen zeggen. Reed een gat van ruim 3 minuten dicht en was net op tijd om de overgebleven vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz af te troeven. Pogacar reed ook het oude record van Pantani uit de Tour van 1995. 36 minuten en 50 seconden uit te boeken. Hij beklom Alpe d'Huez in 35 minuten 24 seconden.
3: Nou, bijna te zeggen, als hij blijft zitten, wint hij sowieso de Tour.
1: Überhaupt. Dat als hij blijft zitten, wint hij de Tour.
3: Dus er weinig concurrentie.
1: Ja, maar er waant wat ziekte rond bij UAE. Mm. Adam Yates, een van zijn helpers, die is al een paar dagen niet lekker. Tim Wellens, die normaal echt heel goed bergop rijdt, die zat ook achteraan. En het valt de wielervolgers op dat Pogacar sinds 2 dagen met een zwarte broek rijdt in plaats van zijn gele broek. Dus er wordt gezegd door complotdenkers dat hij waarschijnlijk aan de diarree is en dat hij daardoor een zwarte broek aan heeft. Want dan zie je het minder snel dan in zijn gele broek.
3: We gaan het zien.
1: We gaan het zien.

0: Melding.
1: Het is 12 uur 45 minuten 11 seconden.
2: Ja, we gaan weer eens eventjes hier naar kijken.
3: Kevin's muziekidentiteit.
1: Ja, voor mijn muziekidentiteit in eigenlijk een weekend waarin mijn vriendin en ik vieren dat wij 5 jaar samen zijn. Mm-hmm. Kan ik een hele hoop nummers bedenken. En daar heb ik ook echt wel over zitten twijfelen. Dingen die uit ons onderweg lijstje komen. Wat we eigenlijk altijd aan hebben als we samen in de auto zitten. Dingen waar we samen geweest zijn. Waar we nog naartoe gaan. Maar ik heb eigenlijk gekozen voor een klassieker. Voor een nummer dat ik volgens mij nog nooit voor haar gedraaid heb. Maar wat wel mijn gevoel opsomt. En ja, meer kan ik eigenlijk niet over zeggen.
2: Dat het is ook.
1: Het is van Paul de Leeuw. Het heet Ik heb je lief.
2: Wat is er nog meer om te zeggen, toch?
1: Ja.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Melding.
1: Het is 12 uur 54 minuten 27 seconden.
2: We zitten ergens aan de
1: eind. We zitten aan het einde. We zijn ook vandaag hebben we de eindstreep gewoon weer gehaald.
2: Ja, zo is het ook.
1: Zo voelt het vandaag wel even. Maar dat komt waarschijnlijk ook door de dag die ik gehad heb. Want het was echt een bizar drukke dag.
2: Dat kan je hebben.
1: Maar we hebben de eindstreep gehaald. Dat betekent dat het voor ons tijd is om het stokje over te geven aan de nacht. Morgenochtend natuurlijk meer wakker om jou je bed uit te trommelen. Meer in de middag de ideale middagbeleving. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe To The Weekend tussen 10 en 1. De backstage, die hou je te goed. Die komt er volgende week ergens op.
2: Yep.
1: En voor de rest check ook onze socials. Zijn op Facebook, zijn op Instagram. En we spreken je heel graag volgende week natuurlijk gewoon weer hier. En dan zou ik zeggen, hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier, meer radio. Blijf veilig.
0: To the Weekend. Kevin met Robin. Met Kevin en Robin.
1: En gezond en blijf lief voor elkaar.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.